0: zijn ze ontvangen voor jou.
1: Go ahead.
0: I'll be clear, I'll ask no one over you.
1: Copy.